0: ik ben moks. Laat me bloos in roe, ik ben moks. Doe ole kou, ik ben moks. Hast dat nu verstaan, ik ben moks. Kanst du endlich mal gaan, ik ben moks. Ik ben moks. Zo, nu heb ik eer dat maul zo richtig geben. Nu gaat schön in kroeg, erst mal een heben. Nee, nu kommst du ook nog naar de deur in. Na mijn vrouw, wat hast du denn in Sinn?
1: Ik ben moks, laat me bloos in roo. Ik ben moks.